Ja, we hebben nu een andere week aan de wandel gedaan. Snap je? Ja, zo lang is het allemaal om te gaan mooi. Ja, je ziet je nu bij de muur. En dan ben je een beetje ervaring. Dan zit je maar hier rond en je kan hem berdoa. Dan lagi lagi bulan puasa ini baru masih menarik para update malam ini bang bang saya infokan untuk kamu. So don't go anywhere and stay. Perlu dia akan ambil teman terbaik kamu.